Zendeche, aglem zendeche. Vali zendeche, jur vali malik, mujur alaj malik sabay. Jara tunda te zendru yal.